0: Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

schevel vult het water met een zachte tik. En het zonlicht zorgt subtiel een gekleurd baan. Een kleedje wat hem altijd bij blijft staan, maar soms duurt altijd niet zo lang.

Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Assen. Velden.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Omroep Venlo 96.9 FM. Altijd hier voor jou.

0: zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veen in het water, een bad in het zand. Geen nul aan de kop en die schoppils in de handen. Het is goed vandaag, het is goed vandaag.
1: Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lang. Die kunnen we er nou lang.
1: Die blonde mensen gaat te veel en duidt wel overdreven kul.
2: Wordt er als zo, het schoenen roeien. Die wordt hier de blauwe spoel.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Het weer, opnieuw zonnig en droog. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden.
1: Het verkeer.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo. De klassieke.

0: Omo Fennlow. LOS News. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
1: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
2: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
0: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files leveren op dit moment minder dan 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum staat 6 kilometer file, reken op 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 10 minuten vertraging. En dan nog een wegafsluiting op de N59, Serooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Scharendijk en Zierikzee is de weg gesloten door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Omroep Venlo.
6: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
8: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
6: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
5: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd te praten over terugkeer van Afghanen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-doelen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. De internationale top duurt morgen en wordt straks geopend door premier Jette. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan op dit moment meerdere files in het zuiden. Ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Budel en Leenen doe je er een kwartier langer over. De A27 dan, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 6 kilometer en 10 minuten vertraging. De A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel rijdt het langzaam 10 tot 15 minuten. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven, daar rijdt het langzaam tussen Hapert en Knooppunt de Hocht. Een kleine 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59, Burghaamstede richting Knooppunt Hellegasplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klas.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
2: Alles voor de lekkerste barbecue.
3: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
6: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
7: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
5: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
8: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap. En daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
5: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Het verkeer.
9: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er zo'n 100 kilometer file in de regio. Dat is ook het geval op de A2 richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en Knooppunt Leenderheide 11 kilometer met een vertraging van 10 minuten... De A17, Roosendaal richting Dordrecht. Daar is het erg druk tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. De A67, Belgische grens richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hapert en knooppunt De Hocht. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken ook hier op een kleine 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, de N59, Burghaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de weg dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
10: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
11: Dag Marianne.
12: Hallo Heinz.
11: Hey, wat doe je aan de zondag?
12: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
11: Wat zeg jij?
12: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
11: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
12: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
11: Aha, also, aanstaande zondag.
12: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
11: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
13: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid. Blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag, wel wat minder warm dan gisteren, met in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is niet erg druk op de wegen in het zuiden. Wel staan er enkele files. In de meeste gevallen levert dat niet meer dan 5 minuten vertraging op. Echter, op de A2 Maastricht richting Eindhoven is het file rijden tussen Weert Noord en knooppunt Leendeheide 10 minuten oponthoud. De A67 Venlo richting Eindhoven, daar is het druk bij Asten. 12 kilometer, ook hier 10 minuten vertraging. En dan nog een wegafsluiting op de N59, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg dicht. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
4: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
7: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
6: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
8: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers grootte uiteindelijk.
6: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
9: Het verkeer.
10: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat nu nog zo'n 40 kilometer in de regio. Op de A2 onder andere, Maastricht richting Eindhoven, tussen Weert Noord en knooppunt Lederheide, rijdt het langzaam over 11 kilometer. Reken hier op 10 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur West heb je 15 minuten oponthoud. De N279, Roermond richting Den Bosch, tussen Boerdonk en Veghel, 15 minuten. En dan nog een wegafsluiting op de N59, Burghaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en de weg is dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
11: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
12: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
11: 27 mei in Venlo, het vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. En veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Zo maakt 69% zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. Vanmiddag meer zon en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 16 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A58 richting Berg op Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur doe je er 20 minuten langer over en de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klas.

0: Omroep Venlo.
1: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
4: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het verkeer.
8: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een aantal ongelukken zorgt voor vertragingen en wegafsluitingen in de regio. Dat geldt onder andere voor de A58 richting Berg op Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur-West 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan een wegafsluiting, de N59 richting knooppunt Hellegatsplein. Want ook bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg dicht. En dat geldt ook voor de N280, Beert richting Roermond. Tussen Kelpen en Beksum is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht in beide richtingen en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 2:30 zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
10: Alles voor de lekkerste barbecue.
11: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
9: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
5: Venlo at work.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Pinkpop komt dit jaar met een ode aan de Limburgse popcultuur, met de jubileumproductie Hoogmis van het Zuiden. De voorstelling op zondag 21 juni brengt heel wat grote Limburgse namen naar het festival, onder wie Frans Pollux en Lex Uiting. Volgens Pinkpop-directeur Tirza Kreuze is het 55-jarig bestaan van het festival reden genoeg om uit te pakken met een speciaal project. De regie van de Limburgse productie is in handen van Servé Hermans. VVV heeft een vertrouwd gezicht terug naar Venlo gehaald. Voormalig verdediger Niels Reuzeler is door de Coolclub aangesteld als nieuwe hoofdscouting. De 34-jarige Duitser speelde tussen 2014 en 2021 164 officiële wedstrijden voor VVV en werd in 2017 kampioen in Venlo. Afgelopen week speelde hij zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. De laatste 2 jaar van zijn carrière combineerde hij het voetbal al met scoutingswerk voor Bayer Leverkusen. Antares is van start gegaan met welkom in de buurtgesprekken. Wijkbeheerders van de woningcorporatie komen op de koffie bij huurders en polsen hoe het wonen in het huis en de buurt bevalt. Met de gesprekken hoopt Antares een laagdrempelige manier van contact te creëren. We kijken een reportage op onze site of app. Terwijl zijn collega's richting het strand gaan, krijgt het voetbalseizoen van VVV'er Trevor Doornbusch nog een verlenging. De keeper gaat met Curaçao naar het WK. En dat is een droom die uitkomt. Op speeltijd voor Curaçao kan hij alleen hopen, want net als bij VVV speelt hij bij zijn land vooral de rol van reservedoelman. We kijken een interview met de keeper op omroepvenlo.nl. Vandaag opnieuw een zonnige dag. De temperatuur loopt op tot maximaal 27 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder rijdt het langzaam. Hier ben je 10 minuten langer onderweg. De A58 dan richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda en Etten-Leur een ongeluk gebeurd. Ze zijn nu bezig met bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is hierdoor dicht. Reken op 25 minuten vertraging. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 12:30 zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

pak en beton. Met een hoedgang op zijn lat, waren maar karton. Dan scheurde ik het kapot. De zeukmaatine weer, in het poer wonende heer. De wet snoert met weer, en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerand, door heid het heen niet doen. Ik wil de binnenkant, verpak in kwijt.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. 2 ongelukken zorgen voor vertraging op de wegen in het zuiden. Dat is de A27 richting Breda. Tussen Werkendam en Hank zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. De A58 dan, Breda richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda en Etten-Leur een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht en Rijkswaterstaat verwacht dat dat tot 12:30 zo zal blijven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
7: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
8: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Pinkpop komt dit jaar met een ode aan de Limburgse popcultuur, met de jubileumproductie Hoogmis van het Zuiden. De voorstelling op zondag 21 juni brengt heel wat grote Limburgse namen naar het festival, onder wie Frans Pollux en Lex Uiting. Volgens Pinkpop-directeur Tirza Kreuze is het 55-jarig bestaan van het festival reden genoeg om uit te pakken met een speciaal project. De regie van de Limburgse productie is in handen van Servé Hermans. VVV heeft een vertrouwd gezicht terug naar Venlo gehaald. Voormalig verdediger Niels Reuzeler is door de Koelclub aangesteld als nieuwe hoofdscouting. De 34-jarige Duitser speelde tussen 2014 en 2021 164 officiële wedstrijden voor VVV en werd in 2017 kampioen in Venlo. Afgelopen week speelde hij zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. De laatste 2 jaar van zijn carrière combineerde hij het voetbal al met scoutingswerk voor Bayer Leverkusen. Antares is van start gegaan met welkom in de buurtgesprekken. Wijkbeheerders van de woningcorporatie komen op de koffie bij huurders en polsen hoe het wonen in het huis en de buurt bevalt. Met de gesprekken hoopt Antares een laagdrempelige manier van contact te creëren. We kijken een reportage op onze site of app. Terwijl zijn collega's richting het strand gaan, krijgt het voetbalseizoen van VVV'er Trevor Doornbusch nog een verlenging. De keeper gaat met Curaçao naar het WK. En dat is een droom die uitkomt. Op speeltijd voor Curaçao kan hij alleen hopen, want net als bij VVV speelt hij bij zijn land vooral de rol van reservedoelman. We kijken een interview met de keeper op omroepvenlo.nl. Vandaag opnieuw een zonnige dag. De temperatuur loopt op tot maximaal 27 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A58 richting Breda. Tussen Bavel en knooppunt Golder kun je rekenen op 5 tot 10 minuten extra. En de A58 richting Bergen op Zoom. Want tussen Breda en het Teleur zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en je doet er een kwartier langer over. Volgens Rijkswaterstaat blijft de situatie nog zo tot 12:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Vallen dicht de mussen van het dak? En balsen ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Om medische of cosmetische redenen een haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of convectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
8: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 24-jarige man is veroordeeld tot 12 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam in juni vorig jaar een man van 44 om het leven. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. De Baltische Staten krijgen volgens bronnen een eigen NAVO-hoofdkwartier dat waarschijnlijk wordt opgezet door een Nederlands-Duitse eenheid. De landen vallen nu nog onder het hoofdkwartier in Polen. Het weer, veel zon, het blijft droog bij 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A27 richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum is je vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klas.

0: is Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aan staande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoonweg niet missen.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A58 richting Eindhoven. Er staat een kapotte auto tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Hier heb je 20 minuten extra reistijd. En dan nog de N3 richting Papendrecht. Tussen Dordrecht, Crispijn en Papendrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
9: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
7: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Pinkpop komt dit jaar met een ode aan de Limburgse popcultuur, met de jubileumproductie Hoogmis van het Zuiden. De voorstelling op zondag 21 juni brengt heel wat grote Limburgse namen naar het festival, onder wie Frans Pollux en Lex Uiting. Volgens Pinkpop-directeur Tirza Kreuze is het 55-jarig bestaan van het festival reden genoeg om uit te pakken met een speciaal project. De regie van de Limburgse productie is in handen van Servé Hermans. VVV heeft een vertrouwd gezicht terug naar Venlo gehaald. Voormalig verdediger Niels Reuzeler is door de Coolclub aangesteld als nieuwe hoofdscouting. De 34-jarige Duitser speelde tussen 2014 en 2021 164 officiële wedstrijden voor VVV en werd in 2017 kampioen in Venlo. Afgelopen week speelde hij zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. De laatste twee jaar van zijn carrière combineerde hij het voetbal al met scoutingswerk voor Bayer Leverkusen. Antares is van start gegaan met welkom in de buurtgesprekken. Wijkbeheerders van de woningcorporatie komen op de koffie bij huurders en polsen hoe het wonen in het huis en de buurt bevalt. Met de gesprekken hoopt Antares een laagdrempelige manier van contact te creëren. We kijken een reportage op onze site of app. Terwijl zijn collega's richting het strand gaan, krijgt het voetbalseizoen van VVV'er Trevor Doornbusch nog een verlenging. De keeper gaat met Curaçao naar het WK. En dat is een droom die uitkomt. Op speeltijd voor Curaçao kan hij alleen hopen, want net als bij VVV speelt hij bij zijn land vooral de rol van reservedoelman. We kijken een interview met de keeper op omroepvenlo.nl. Vandaag opnieuw een zonnige dag. De temperatuur loopt op tot maximaal 27 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staan op dit moment verschillende files in het zuiden. Dat is onder andere het geval op de A27 richting Gorinchem. Tussen Hank en Gorinchem heb je 20 tot 25 minuten oponthoud. De A27 richting Breda, daar staat het vast tussen Noorderloos en Werkendam. 5 tot 10 minuten. De A29 richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A58 staat file richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Ook hier heb je 10 minuten extra. De A58 richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel, dus de andere kant op. Daar heb je ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sicon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er loopt vertraging op de A27 richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten vertraging. Dan nog de A58, goed nieuws in de richting van Eindhoven. Ze waren daar bezig met bergingswerkzaamheden tussen Tilburg Centrum Alst en Moergestel. Inmiddels is de weg weer vrij, maar houdt rekening met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
7: Vallen dichte mussen van het dak? En baalt ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Verkoelen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Verkoelen.nu ervaren. Verkoelen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaatnieuws.
8: Dag Marianne.
9: Hallo Heinz.
8: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
9: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Wat zeg jij?
9: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
9: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
8: Aha, also, aanstaande zondag.
9: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Pinkpop komt dit jaar met een ode aan de Limburgse popcultuur, met de jubileumproductie Hoogmis van het Zuiden. De voorstelling op zondag 21 juni brengt heel wat grote Limburgse namen naar het festival, onder wie Frans Pollux en Lex Uiting. Volgens Pinkpop-directeur Tirza Kreuze is het 55-jarig bestaan van het festival reden genoeg om uit te pakken met een speciaal project. De regie van de Limburgse productie is in handen van Servé Hermans. VVV heeft een vertrouwd gezicht terug naar Venlo gehaald. Voormalig verdediger Niels Reuzeler is door de koelclub aangesteld als nieuwe hoofdscouting. De 34-jarige Duitser speelde tussen 2014 en 2021 164 officiële wedstrijden voor VVV en werd in 2017 kampioen in Venlo. Afgelopen week speelde hij zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. De laatste 2 jaar van zijn carrière combineerde hij het voetbal al met scoutingswerk voor Bayer Leverkusen. Antares is van start gegaan met welkom in de buurtgesprekken. Wijkbeheerders van de woningcorporatie komen op de koffie bij huurders en polsen hoe het wonen in het huis en de buurt bevalt. Met de gesprekken hoopt Antares een laagdrempelige manier van contact te creëren. We kijken een reportage op onze site of app. Terwijl zijn collega's richting het strand gaan, krijgt het voetbalseizoen van VVV'er Trevor Doornbusch nog een verlenging. De keeper gaat met Curaçao naar het WK. En dat is een droom die uitkomt. Op speeltijd voor Curaçao kan hij alleen hopen, want net als bij VVV speelt hij bij zijn land vooral de rol van reservedoelman. We kijken een interview met de keeper op omroepvenlo.nl. Vandaag opnieuw een zonnige dag. De temperatuur loopt op tot maximaal 27 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand in het zuiden van het land. Er staat een korte file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: dromen groot. Ik wil nu samen en niet meer alleen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sicon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
2: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
4: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
9: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Pinkpop komt dit jaar met een ode aan de Limburgse popcultuur, met de jubileumproductie Hoogmis van het Zuiden. De voorstelling op zondag 21 juni brengt heel wat grote Limburgse namen naar het festival, onder wie Frans Pollux en Lex Uiting. Volgens Pinkpop-directeur Tirza Kreuze is het 55-jarig bestaan van het festival reden genoeg om uit te pakken met een speciaal project. De regie van de Limburgse productie is in handen van Servé Hermans. VVV heeft een vertrouwd gezicht terug naar Venlo gehaald. Voormalig verdediger Niels Reuzeler is door de Coolclub aangesteld als nieuwe hoofdscouting. De 34-jarige Duitser speelde tussen 2014 en 2021 164 officiële wedstrijden voor VVV en werd in 2017 kampioen in Venlo. Afgelopen week speelde hij zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. De laatste 2 jaar van zijn carrière combineerde hij het voetbal al met scoutingswerk voor Bayer Leverkusen. Antares is van start gegaan met welkom in de buurtgesprekken. Wijkbeheerders van de woningcorporatie komen op de koffie bij huurders en polsen hoe het wonen in het huis en de buurt bevalt. Met de gesprekken hoopt Antares een laagdrempelige manier van contact te creëren. We kijken een reportage op onze site of app. Terwijl zijn collega's richting het strand gaan, krijgt het voetbalseizoen van VVV'er Trevor Doornbusch nog een verlenging. De keeper gaat met Curaçao naar het WK. En dat is een droom die uitkomt. Op speeltijd voor Curaçao kan hij alleen hopen, want net als bij VVV speelt hij bij zijn land vooral de rol van reservedoelman. We kijken een interview met de keeper op omroepvenlo.nl. Vandaag opnieuw een zonnige dag. De temperatuur loopt op tot maximaal 27 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

Dat ze dreunen van ander leven nu. Als ze alles nog een keer zo scannen door. Als ze alles nog een keer zo scannen door. Als ze dan centen en een hoes vol dure spullen. Zo ze weten hoe het allemaal begon.

0: Omroep Venlo.
1: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits op gang gekomen. De meeste files zijn op dit moment nog dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor Numansdorp 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En tenslotte gebeurde er een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Dat gebeurde bij afrit Dussen. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog, zoals gezegd, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
9: Dag Marianne.
10: Hallo Heinz.
9: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
10: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Wat zeg jij?
10: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
10: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
9: Aha, also, aanstaande zondag.
10: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
8: 27 mei in Venlo, het vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
6: Altijd hier voor jou.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk zijn de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcassa dat die gegevens bijhoudt. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staan beelden van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Het weer, droog en veel zon. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Ook morgen droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in het zuiden van het land goed op gang gekomen. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Wat wel opvalt is om te beginnen de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Voor afrit Maastricht Airport 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. A50 Eindhoven Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Voor Vlijmen 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers.

0: Omroep Venlo.
1: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
4: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren.

0: Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt druk met 170 kilometer file in totaal alleen al in het zuiden van het land. De meeste oponthoud zien we op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. Er gebeurde een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda, ter hoogte van knooppunt Klaverpolder. De weg is inmiddels wel weer vrij gelukkig. Vertraging nog wel een klein kwartier. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
6: Alles voor de lekkerste barbecue.
7: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze goed een dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
5: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcasa, dat de gegevens bijhoudt. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen nog wat warmer dan vandaag.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 25 minuten vertraging ook. En er staat daar 12 kilometer file. Een autobrand op de A27 van Utrecht naar Breda. Dat is gebeurd ter hoogte van Werkendam. De vertraging is fors, bijna 3 kwartier. En de A50 Eindhoven richting Os voor Uden-Zuid 14 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruisledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Dorold Megens met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Twee weken geleden kwam naar buiten dat twee vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. August Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we ook in het zuiden van het land gehad, maar nog altijd zo'n 140 kilometer file. Meest oponthoud op de 3 volgende wegen. De A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel een kwartier oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Breda. Voor Werkendam ook daar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
7: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of pruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
8: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
9: Altijd hier voor jou.
10: Altijd hier voor jou.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen. De inspectie gaat kijken naar de rol van de betrokken instanties. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. En morgen nog wat warmer dan vandaag.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is alweer even op zijn toer. Op dit moment nog zo'n 70 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertragingen daar op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein staat 9 kilometer file met een kwartier oponthoud ook. En tenslotte nog 10 minuten vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
3: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
2: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. Twee weken geleden werd bekend dat twee vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
2: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A27, Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Koekend, Houtblerik, Tegelen, Stijl, Delfveld, Assen, Velden, Lom, Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

wandelen door de stad. Nergens heer, zomaar wat. Ik slenter door mijn stad. Nergens naartoe.

stad. Nergens naartoe. Kroegen op de rand. Parade toe en ze moeiste zich met de bulkes.

naartoe. Op den hoop, nog snel de krant. De Meert verleidt met al zijn pracht en het stadhuis aan mijn rechterhand. Het held heet trots de wacht. Even een café. Een pleertje heb ik snel gevonden. De koffie bestel ik vluchtig met een blik. De krant erbij gepakt. En een oor verandert in seconden. De diet het geen grip op mij.

0: Nergens heer, zomaar wat. Ik slentel door mijn stad. Nergens naartoe.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 8.

0: og Mo Fenlow.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Door Al Negens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. De VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
3: One of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
2: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
4: We hebben zowel organisatorische klachten, bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
2: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: Chris og Mo Fenlo.
1: LOS News.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week.